leg Martijn epoch aan hetel, met zand die een muspijs heb je eet, met een puistel die een lavendel, wie aan zijn fluit zijn steek verbreedt.